0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu.
3: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij. Waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Conchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
7: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl. Theo Bruning.
8: Heb je

0: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
1: Nee.
2: Pardon?
1: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
2: Oh, wegwezen!
1: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
3: Radio Continu.
4: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en...

0: meer. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!

0: Radio Continu.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
2: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo,
3: wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
11: In Hoogeveen.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
17: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
18: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
4: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
11: Ritsema-sierbestrating.nl.
19: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
20: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
21: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
22: We hebben veel.
23: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
24: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
23: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
25: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
23: Tour de Pieterpad.
26: Oeh.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft. Iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba.

0: Europa? Bali? Of Kaapstad? Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poké, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
2: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Nieuwe muziek. Ontdek je

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muesli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
4: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Oh, Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt die er toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
16: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
22: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
23: We hebben veel beleefd.
24: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
25: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
24: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
26: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
24: Tour de Pieterpad.
27: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elke

0: Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
9: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is wel even wennen, Niek.
11: Ja, maandagochtend en dan opeens weer op de stoel in plaats van op de fiets, hè?
10: Ja, ik hoef de benen niet te bewegen. Het is gewoon rustig kunnen zitten of staan nu. Ja,
11: en hoe gaat dat zitten?
10: Oh, ja, het zitvlak is aardig bijgetrokken, maar de spierpijn is wel aanwezig, hoor. Hey.
11: Ja, dat geloof ik direct. Maar dat is niet raar, hè? Na meer dan 550 kilometer, dan mag je ook best wel een beetje spierpijn hebben, volgens mij.
10: Een beetje.
8: Continu verkeersupdate.
10: Hey, hopelijk trekt dat snel weer weg, maar het weekend wel rustig aan kunnen doen. Dus dat scheelt al wel.
11: De beentjes omhoog.
10: Ja. Gisteravond gewoon ook echt een uur of 9 dat ik thuis al zei van, oh man, ik ben kapot joh.
11: Jij lag vroeg op bed?
10: Ja, dat was echt vroeg voor mij doen.
11: Dus je bent helemaal uitgeslapen?
10: Nou, ze voelt het nog niet, maar het is wel zo, ja. Vertraging, allereerst te beginnen. A16 richting Breda, Berkel en Roderijs en Bergsehoek. 2 kilometer, een kwartiertje vertraging. En statuscontroles zijn ook gemeld, denk ik, al in de tussentijd, hè?
11: Ja, absoluut. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, die staan ze bij 107.7. Dan de A27 Utrecht richting Almere, staan vrachtwagens bij 115.1. En dan nog eentje, A28 Groningen richting Zwolle. Even oppassen bij 99.6.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
10: Het voelt wel beter trouwens hoor, om gewoon knoppen in te drukken in plaats van je stuur vast te houden.
11: Ja, deze knopjes zijn bevallen beter dan die van de versnelling en zo.
10: Ja,
13: u heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
10: Het gaat weer gebeuren! Bokpop Zinnenburen! Vrijdag 25 september. De Foute Avond met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night met Emma Heesters, All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september theateravond met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober 90s Dance met 24/7, Korsakov, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
13: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
16: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
17: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.

0: Ja, het voelt als een soort van vakantie die je gehad hebt, maar een hele sportieve vakantie.
1: Fietsvakantie.
0: Ja, en dat je uiteindelijk weer terugkomt en denkt van, maar je voelt ook echt daadwerkelijk alles. En ik weet niet, ik had vanmorgen Hendrik nog even aan de lijn, die zei al van, nou, de spierpijn is later vertrokken. Maar op een of andere manier, ik voel het nog zo in mijn benen dat.
1: Ja, ik kan me dat erbij voorstellen. Maar goed, dat houdt vanzelf weer op, hè?
0: Ja, daar gaan we vanzelf wel een keer overheen. Maar het steekt me wel ergens in mijn oog dat die home trainer hier nog in de studio staat. En aan de ene kant steekt het, maar aan de andere kant denk je, nou, zal ik nog even? Maar...
1: Ja, hij staat wel op de verkeerde plek in de studio, hè? Hij hoort eigenlijk onder jouw bureau dan nu. Misschien moet je het even uitfietsen. Dat doen mensen wel eens, toch?
0: Ja, de spierpijn eruit fietsen. Ja. Nou, dat dachten wij gisteren wel eventjes. We gaan met het gezin er even op uit, weet je wel. Even zo'n soort van boswandeling idee. Een natuurparkie.
1: Ja.
0: Maar dat werkt wel echt daadwerkelijk. Dus als je echt heel veel spierpijn hebt, dan...
1: Dus heb je gisteren een beetje uit kunnen lopen?
0: Ja. Maar ja, nu voel ik er eigenlijk niks meer van. Dus dat je dan lopen
1: naar de studio moeten komen of zo.
0: Nou, vanmorgen kreeg ik al wel appjes van luisteraars die zeiden... En, ben je naar het werk gegaan met de fiets?
1: Had prima gekund, hè? Zo heel ver is dat niet.
0: Nee, dat klopt. Ik heb dat vorige week nog even... Of eigenlijk die week daarvoor, hè. Toen hadden we het er nog eventjes over. Met home trainer. En toen kregen we de opdracht ook. Maar toen dacht ik al van... Maar als ik al met de fiets ga... Maar dan ben ik wel een uur heen en een uur weer terug.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Is dat dan nog zo ver fietsen?
0: Oh. Ja, dat is voor mij best wel een stukje. Voor jou volgens mij minder ver.
1: Nee, klopt. Voor mij is het een kwartiertje of zo.
0: Ja. Ja, nu nog. Ja,
1: dus ik heb makkelijk praten. Ja. Ja. Ja, nee, nu nog. Dat klopt. Ja, het wordt straks wat verder op de fiets.
0: Ja. Hey, in de tussentijd aan een bak koffie. Het is maandagochtend. Het is 9:12. Voor de mensen die het gemist hebben. Het kan bijna niet. Zeker gezien de mensen die wij allemaal tegen zijn gekomen vorige week ook. Maar Tour de Fietsenpad heeft de finale daadwerkelijk bereikt. Het is zo dat het qua fietsen er even op zit. Maar we gaan het nog wel even doortrekken. Want wij kregen vorige week meteen al de vraag. Jullie hebben die jassen. En kan ik daar ook op bieden?
1: En de polo's. Er zijn wel meer dingen natuurlijk van onderweg. Waar mensen wel graag geld op zouden willen bieden. Hè?
0: Absoluut. Dus we hebben samen met de Stichting voor het Kind er ook over gehad. Hè? Janita was er afgelopen vrijdag ook in Aardewart. En hebben het ook over gehad. Daar willen we heel graag nog een veiling in zetten. Dus er zijn hier en daar, toen we het al benoemden op de radio, zijn er al ook ondernemers geweest die gezegd hebben, wacht even, ik heb ook nog een leuk veilingstuk. Die mogen jullie van mij hebben. Haal alsjeblieft zoveel mogelijk geld ervoor op. Dan kan dat richting het goede doel. We hebben in de tussentijd zoveel berichten gekregen met echt hele gave dingen die wij nog even op een rijtje gaan zetten. Dat gaan we vandaag eventjes doen. Daar zijn we vandaag nog wel lang mee bezig.
1: Het is een hele lijst, dus dat moet je wel even goed bundelen.
0: Ja, dus daar zijn we nog even mee bezig. Dus we hopen vandaag in ieder geval even een lijst klaar te krijgen met waar alle veilingstukken en hoe we dat even in gaan zetten. Dus we komen er later zo even op terug. Maar lekker bak koffie. Hoe zit het bij jou, Niek? Hoe oud is jouw koffie? Machine.
1: En, hoe oud is mijn koffiemachine?
0: Ja, en maak je dat regelmatig nog wel eens schoon? Want ik dacht er toen ik bij de machine stond. We hebben natuurlijk een nieuwe studio, maar dus dan is de machine...
1: Dat is een nieuwe machine.
0: Ja, die machine is nieuw. Maar ik weet ook nog dat we de vorige machine, als dat ding het doet, dan doet het ding het één keer in zoveel tijd even schoonmaken.
1: Ja. Ja, mijn koffiezetapparaat is ook niet zo oud, hoor. Die is een jaartje, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Want toen is de vorige stuk gegaan.
0: Oh ja.
1: Want ik heb zo'n cupsapparaat. En daar hoor je dan van die aluminium cups in te doen.
0: Ja. Yeah.
1: Maar één keer dachten wij van... die iets goedkopere cups, dat wil ook wel. En die zijn dan van plastic. Nou, daar is uiteindelijk die vorige aan overleden. Dus toen hebben wij een nieuwe gekocht. En nu houden we ons keurig aan de voorschriften dat je er gewoon aluminium cups in moet doen.
0: Ja, daar heb je er wel van geleerd. Zo is het wel. Ja.
1: Okay, ja, goedkoop, duurkoop was het uiteindelijk.
0: Dat is het ook, ja. En soms kom ik nog bij mensen over de vloer. Die hebben nog zo'n oude cc over. Maar die pads. Maar vroeger was dat echt in, weet je wel. Maar dan praat je echt over iets van... Nou, ik denk wel 20 jaar geleden, denk ik.
1: Maar dat is echt verschillen dan ook weer, hoor. Want ik vind Senseo best prima. Want ik krijg bij mensen thuis ook wel eens een Senseo. En als ze dan gewoon Douwe Egberts pads hebben of van een ander merk, dan is dat, vind ik goed te drinken.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook weer mensen die zweren dan bij filterkoffie. Ja, dat vind ik niet altijd het even lekker. Dus ja.
0: Oké. Maar ook dat is weer smaak. Ook inderdaad hoe je dat er weer in elkaar zet. Kijk, thuis hebben wij zo'n bonenmachine.
1: Ja.
0: En daar zweer ik dan weer bij. Dan denk ik van, dat vind ik toch wel weer...
1: Ja, klopt. Okay. Maar dan heb je 100 verschillende bonen of veel meer.
0: Ja. Even de vraag richting jou. Hoe staat het bij jou ervoor? Koffiemachine, heb je hem al aangezet vanmorgen? En ja, hoe lang gaat dat ding al met jou mee? En is het echt dat je dat ding ook goed onderhoudt? Of is het, ding loopt nou wel weer een beetje vol met
1: nou, alle rotzooi? Nou, moet je kijken.
0: Oké, er komen al wat foto's deze kant op. Gelukkig is het radio. Heb je niet meteen beeld bij. Laat maar even achter. In...

0: de Nijs. Jawel. Dag, zuster Ursula. Wij hebben trouwens even op achtergrond hebben even contact gehad. Ook even met Hendrik en ook met Robin.
1: Ja.
0: En met Ronald. En rond een uur of elf dan schuiven ze even aan hier. En dan gaan we toch even alle notities bij langs. Met daarin de punten van vorige week.
1: Superleuk. Even terugblik op vorige week. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mooie dingen gebeurd.
0: Ja. Ja.
1: Ja, wel leuk om dat er nog even bij te halen. Hè?
0: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe het voor hun geweest is. Je hebt elkaar gesproken tijdens die week. Maar toch, dan heb je een weekend tussen zitten. Dan schieten alle dingen weer even door je hoofd. Je komt even een beetje tot rust. En dan, dat hebben we natuurlijk ook. Oh ja, dat was ook nog. Ik ben wel heel erg benieuwd of zij nog van hoogtepunten zijn veranderd in het afgelopen weekend.
1: Ja, misschien wel. En ik vond het ook zo'n ontzettend mooi moment afgelopen vrijdag. Hè? Jullie werden op het podium geroepen, jij en Hendrik. Het had Ronald geregeld dat Simone voor jullie trots op jou ging zingen. En dat je op de achtergrond had je alle beelden van afgelopen week. En ik vond het wel heel leuk dat Hendrik dan een paar keer tegen je zei van... Oh ja, dat. Weet je. Dus op een gegeven moment dan heb je zoveel meegemaakt. En dan kom je weer beelden tegen. Dan denk je, oh ja, dat hebben we ook meegemaakt. Weet je? Dus dat vond ik wel heel leuk dat je dat ter plekke zag gebeuren inderdaad. Dat jullie gewoon een paar herinneringen weer op gingen halen. En dat was echt... Nou, dat vond ik persoonlijk afgelopen vrijdag wel het allermooiste moment. Hè, dat jullie met z'n tweeën daar werden toegezongen. Met trots op jou. Want iedereen is natuurlijk ook ongelooflijk trots op jullie. En dat was echt prachtig.
0: Nou ja, dat is wederzijds natuurlijk ook richting jou, Niek. Je hebt het hier vanuit de studio natuurlijk ook geweldig gedaan. En met z'n allen één team. Met één missie voor het goede doel. Maar je beschrijft het inderdaad wel. Dat stukje trots op jou. Oeh, dat kwam wel even binnen bij ons allen.
1: Dat was echt ontzettend mooi. Want, dat had ze echt geweldig geregeld. En Simone had dat ook heel mooi gezongen.
0: Gewoon
1: alles met elkaar maakte dat echt een heel bijzonder moment. En dat was voor mij in ieder geval wel een van de hoogtepunten van afgelopen week.
0: Ik ga die straks even proberen op te zoeken van Simone. We hebben natuurlijk, alles nemen we op wat hier gebeurt in de uitzendingen. Dus ik ga straks even proberen even op te zoeken. Moet er ergens tussen zijn?
1: Dat hebben we wel, natuurlijk.
0: Ja. Hey, koffie. Nou ja, er zijn heel veel koffiedrinkers in Nederland. Dat hadden wij al ergens enigszins geschoten. Maar dat er zoveel ook met foto's deze kant op komen. Even kijken, zullen we er even doorheen scrollen? Want ik zie een machine van, zonder het merk te noemen, maar...
1: Dat had ik net per ongeluk al gedaan. Hè? Maar het is maandagochtend.
0: Maar het is je vergeven.
1: Ja, ik werd enorm op mijn vingers getikt. Dat mag je niet doen.
0: Blauwe vingers er dan over. Hey, Magnificent of zo, dat is zo'n machine. Ik heb deze machine ook gehad. Maar ik weet nog, daar kwam zo'n lawaai uit. Joh. Dat ging op een knop drukken. Ik wil wel koffie. En dat is echt zo'n bonenmachine. Maar zo hard dat ik het menig keer zo deed. Dat ik gewoon koffie indrukte. En dacht van, nou ga ik de keuken verlaten. Ga ik ergens anders heen. Dan is de koffie klaar en dan is de herrie ook weer aan de kant.
1: Dus als jullie s'avonds om 8 uur of zo als de kindertjes op bed lagen, dan nam je geen kopje koffie aan het apparaat. En dan werd iedereen weer wakker.
0: Nee, er moest voor die tijd een ander apparaat komen. Ja, dat is ook gebeurd. Even kijken hoor. Extra strong met boontjes, dat is het allerlekkerst. Intens schoonmaken doe ik elk weekend op Van Bak. Buitenkant dagelijks.
1: Ja, dat is wel netjes dat je dat doet.
0: Ja, absoluut. Petra stuurt dit nog, Niek.
1: Gewoon de koffie, een apparaat die kan extra heet. Tweede ronde koffie, bijna. Hulp is er die is ook wel even aan koffie toe. Ja.
0: Oh ja, ook heel goed. Oké, bonenkoffie, zegt ook Roy in dit geval. Oh, ja, dat is een hele oude de koffiezetmachine.
1: Wat is dit, joh?
0: Oh ja, ken je dit niet?
1: Nee, dit is ver voor mijn tijd, geloof ik.
0: Nou, dit is volgens mij stamt het ding ook uit de jaren 80, zo te zien. Maar het is hoe moet je dit omschrijven? Aan de linkerkant kun je er water in gooien, echt tot 10 bakjes. Hè, dat zie je dan ook. Dan zie je
1: maar,
0: het aantal bakjes.
1: Normaal dan weet ik dat water dan door dat filter gaat, hè, met de koffie erin. En dat komt dan in de pot. Maar wat is die bak die daar nog weer onder zit?
0: Nou, dat is dus de pot. Hier komt de koffie uiteindelijk in. Dus,
1: die andere.
0: Hier zit de filter in, hier zit het water in. En hier, dat zal de afval zijn, denk ik. Ik heb geen idee. Even kijken, Senseo wordt inderdaad nog hier en daar wel opgegooid. Even kijken, ik heb een Senseo en ik drink natuurlijk Strong. En deze stuurt Jelle nog in de app ook, zie ik in de tussentijd.
1: De bonenmachine is hier de deur uit, veel te veel lawaai. We hebben er nu een apparaat van een bepaald merk. Ja, ik ga niet geen merk meer noemen hoor.
0: Ik was al benieuwd. Ja.
1: We hebben daarmee elk ons eigen koffiesmaak. Ja, dat is wel handig inderdaad. Als je zo'n apparaat hebt waar je dan cups of wat dan ook in kan doen. En dan kun je gewoon allebei kiezen, hè, van hoe sterk wil ik het en zo. Dan, dan heeft iedereen zijn eigen kopje koffie. Ideaal.
0: Ja, zeker. Ja, dat had je met vroeger natuurlijk bij die pets inderdaad ook. Dan kon je zeggen van nou, extra sterk of niet, of wel. Ja, oké.
1: Okay. En dat heb jij hier ook gedaan in de studio, hè? Heb je cups voor de maandagochtend gewoon extra sterk om even wakker te worden. Ja. En voor later op de dag, als je dan een kopje koffie neemt, die kan dan iets minder sterk.
0: Klopt, ja. Kun je gewoon afwisselen.
1: Naar die groothandel hier in de buurt. Ja, en nog steeds, ik noem geen merken.
0: Nee, heel goed.
1: En namen. Maar die groothandel hier in de buurt. En dat ik zei van, hè, hoezo koop jij verschillende koffiecups? En toen zei jij van, ja, nou ja, dan neem ik 's ochtends iets sterker. En dan bouw ik dat een beetje af.
0: Ja. En plus, we zitten hier met meerdere. Dus ja, dat kan ook zo zijn dat de ene zegt van, oh,

0: kopje koffie. Ja, die zitten wat dat betreft in, Niek. Wij duiken zo meteen nog even richting toch wat hoogtepuntjes van normaal. We hebben even gevraagd, heb jij een leuke wat betrekking tot normaal en het ABC'tje? Ja, welke drie moeten er dan zo in staan? Laat maar even achter in de app. En kleine Hendrik, die heeft nog even een toespraak wat dat betreft. Ja.
1: Geachte luisteraars. Als voorzitter van het Gelda van de Golden Greep wens ik u veel genoegen.
0: Die is ook verkouden.
1: En dan nu de bonustrekkers.
0: Nou, die kent menig vanaf het album, vanaf dat moment. Mooi. Heb jij een eentje van normaal? Wil jij het allereerste zeggen van ja, die is mooi?
2: Nou ja, dan gaat bij mij meteen een lampje branden bij Deurdonderen. Dat vind ik toch wel echt een hele mooie plaat van normaal.
0: Ja, die is ook mooi. Ja, dan de live versie of de normale?
2: Ja, live.
0: Ja, live. Oké. Ik ga voor Achter Wolken.
2: Ja, is ook mooi.
0: Oké, waar ga jij voor? Laat hem maar achter. We gaan hem zo meteen vullen met een kwartiertje. Dan gaan we het ABC'tje vullen met normaal nummers.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid?

0: kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven, 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint. Boost yourself.
21: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam. Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
24: Oké, stel je haalt koffie voor je collega.
25: Ja. Over koffie gesproken.
24: Nou, kom maar op.
25: Ik haal net koffie voor mijn collega.
24: Oh, dat is collegiaal, dat is goed.
25: Krijg ik ook nog mappers?
24: Hè?
25: Kerel, zegt hij, waar ben je lang onderweg? Waar heb je toch wel koffie gehaald?
24: Ja.
25: Ik zei, jongen, zeur toch niet zo?
24: Nee, inderdaad.
25: Het is een late macchiato.
24: Och.
26: Hey Kevin, heb jij dat moppenboekje toevallig ergens laten liggen?
24: Nee.
26: Deze had daar zo in kunnen staan.
24: ik denk dat die gekaapt is in de buurt.
27: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door...
28: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
24: Hey, maar dan zeg je wel iets, Nick. Ik heb dat moppenboekje niet meer teruggezien sinds afgelopen vrijdag.
26: Nee, ik heb gelukkig ook niet meer van die flauwe moppen gehoord.
24: We hebben ze ook niet dubbel verteld, toch? Ja, nou...
26: Nee, volgens mij niet.
24: Nee, volgens mij niet.
26: Dat is niet waar ik bij was in ieder geval.
24: En vandaag op vele plaatsen lekker 20 tot 24 graden. Het is wel een aantrekkende wind die erbij is. Nee, niet aantrekkelijk. Nee, maar wel aantrekkende. Periode met zon en bewolking wisselen elkaar vandaag af. Grote delen van de dag gewoon droog. Vanaf morgen gaan we toch een wisselvallig weertype tegemoet. Temperatuur kan ook een stuk lager uit gaan vallen. En ook stevige wind.
0: Continu verkeersupdate.
24: Ja, dit was lekker fietsweer geweest voor afgelopen vrijdag.
26: Ja, had je dit maar gehad.
24: Oh, man.
26: Vooral die eerste en de laatste dag, hè. Toen zijn die behoorlijk nat geworden.
24: Ja, niet normaal. Niet normaal. Oké, laten we snel over iets leuks hebben. Ja. Oh, nou ja, minder leuk. Snelheidscontroles.
26: Die zijn er zeker. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Die staan ze bij 228,8. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen staan ze bij 56,8. En de laatste A28 Amersfoort richting Zwolle staan ze bij 59,8.
24: Oeh, er komen toch mooie normaal plaatjes binnen. Bart die stuurt ook een normaal. Ja, dan toch voor die top 3. De boer is troef. Oh, die is ook mooi. Ja.
0: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
24: Samuel, goedemorgen.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
0: Radio Continu.
2: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Oh, ja, sinds ik daar geweest ben, Niek, is het wel zo. Cubaanse koffiebonen. Oh, wel favorietje geworden, hoor. Hey.
1: Ja, dat geloof ik direct. Ja, ik kan er helaas niet over meepraten. Ik heb volgens mij één keer wel Cubaanse koffie gehad. Maar ik heb geen idee of ik dat nou echt heel lekker vond of niet. Maar je zei net al inderdaad dat je daar zo fan van bent geworden. Dus nou, dan moet ik binnenkort wel even een kopje koffie bij je komen
0: proeven. Ja, dat is een goed idee. Dat is een goed idee.
1: Dan regel ik mezelf gewoon uit, hoor.
0: Ja, nee, bij deze. alleen maar gezellig. Alleen maar goed. Hé, hey, we gaan zo meteen zo even een andere variant draaien van Oer het Hart. Wij pakken even de andere variatie erbij. Dan ook de live versie van Normaal die we even gaan draaien. De andere kant van Hart is...
1: Zacht.
0: Juist. Komen we zo meteen even op terug. Even kijken. Superboer van Normaal. Ron de Bilder. Die zegt dat al even. Ronnie en Jack van SVB Bouw. Zetten het er zo even bij. Ja, die helden die waren ook weer mee afgelopen vrijdag. En dat was ook waanzinnig met z'n allen, hoor.
1: Ja, die hadden niet alleen meegefietst, maar die hebben ook geholpen om een feestje te bouwen. Want wat een gezelligheid brachten die met zich mee.
0: Ja, joh. Dat is vanaf het eerste moment dat ze binnenkomen is het feest. Dat is echt ongelooflijk.
1: Stopten halverwege ook ergens in een soort kroegje? Of was dat in de kantine van SVB?
0: Nee. In Winsum inderdaad, bij Van der Veen. Daar mochten we tussentijds even drinken, even het toilet bezoeken.
1: En ik zag die mannen van de SVB er allemaal staan. En het was een heel mooie soort blokhut of zo, met allemaal gezelligheid. Ja, dan hadden die mannen hadden daar al feest.
0: Ja, die zeiden al, kunnen we hier niet stoppen? Hey, ik zei, wacht maar. Dus uiteindelijk zijn ze al meegegaan, ja. Even kijken, mooie normaal plaatjes worden nog meer ingestuurd. Even kijken, hier kieken we ook aan. Hummelo, Ali wordt ook al eventjes benoemd. Even kijken, ja, deze is ook al weer heel goed. De boer, dat is de kerel.
1: Ja, die is ook mooi. Net als gisteren.
0: Ja. Ja, ook leuk. De mensen zijn ook wel met jou eens, met deurdonderen. Bart dus inderdaad, de boer is troef. Oer het zacht, maar die gaan we zo meteen zo even draaien. Die zetten we niet in het AVC'tje. Maar ja, ik kan het niet laten om die even te laten passeren. Daldeen wordt ook al eventjes benoemd. Oké, het AVC'tje gaan we zo insteken. Ter aanzien van deurdonderen, dan wel de live versie. Ja. Even kijken, de boer is troef. Die voegen we zo meteen ook even toe. Je kunt ze zo meteen je stem zo even achterlaten in de radio continu. Je hebt dus deurdonderen live. B, ja. De boer is troef. En ja, welke zullen we dan even als C doen? Want ik heb dan een voorkeur. Maar er zijn ook andere die hele andere mooie
1: als je die luisteraars moet geloven, is Daldeeën.
0: Oh ja, zullen we die op C zetten dan?
1: Ja.
0: Oké, dus hebben we A, deurdonderen live. B, de boer is troef. En C...
1: Daldeeën.
0: Oké. Okay. Nou, bij deze. A, B of C. Waar gaat jouw voorkeur eruit? Ja, dit is Oerend Zacht.
2: Niet zo hard, niet zo hard. Uiterst gevoel nummer. Shh. Net maar even schrijven, ik kom zo terug. Nou, een beetje rustig, hè? We doen namelijk een poging om in het Guinness Book of Records te komen met het zachtste nummer ooit. Dus niks, geen huiken, brekken en aangoen, gewoon... Pssst. Ik zeg oeh. Ik zeg

geslopen. Oerend zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Petten ze pantoffels en duwden ze de kousen voet. Naar een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Petten ze pantoffels en duwden ze de kousen voet.

verzat. Wat betten ze pantoffels en tielen ze op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Petten ze op pantoffels en tienen ze op de kousen vuut. En ze gingen hoe

0: nou, die waren daar al volop aan het zingen hoor. Microfoon vast.
1: En hoe klinkt dat dan ongeveer?
0: Nou, met ditzelfde nummer. Je hebt net Django gehoord. Ja, dan hoor je nou de zangkwaliteit en de talenten van de mannen hoor. Hey, let op. In de groep.

0: Vroeger had je Marco Karrenspoor.
1: Ja, misschien moet ze hier wat mee doen.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. En niet stoppen. Nee, je moet ze echt wat mee doen.
2: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijs

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
6: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: We gaan het zo meteen hebben, titelsong van de dag, over een discobal. En die is gevallen bij een bedrijfsfeestje.
5: Geen kleine.
4: Nee, het is echt een groot ding.
2: Continu, verkeersupdate.
4: Oké, dus iets over discobal. Het uitgebreide nieuws hoor je zo meteen. Geen vertragingen.
5: Ja, wel snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar staan ze bij 40.0. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch, staan ze bij 83.6. En dan nog eentje, de A28 Groningen richting Zwolle, staan ze bij 100.1.
2: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app. U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl. Radio Continu.
7: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig. Je hebt het.

0: Needles en Pins, Smokey. Je had vroeger in die tijd had je natuurlijk ook van die pins. Hè? Die kon je dan vastmaken aan je jas bijvoorbeeld. Of aan je kledingstukken, spijkerjasje en dergelijke. Dat zijn van die embleempjes die je dan vast kon maken. Ken je dat?
1: Ik ken het wel, maar dat heb ik zelf niet meegemaakt.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Dit was ook voor mijn tijd. Maar je ziet nou langzamerhand dat dat wel weer een beetje inkomt hier en daar.
1: Heel veel van die trends hè, die dan opeens weer opnieuw inkomen.
0: Ja, best wel weer grappig.
1: Dat is de driekwart broek. Hè, die is opeens weer helemaal in. Hè. Dan loop je in de stad en dan zie je van die meiden lopen met een driekwart broek.
0: Oh, ja.
1: Nou goed, smaken verschillen, laten we dan maar zeggen.
0: Ja, laten we het daar maar op houden, ja. Afgelopen weekend is er op een echt wel zeer opmerkelijke manier iemand gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Ja. Een grote discobal die viel namelijk naar beneden, belandde op zijn hoofd. Drie andere mensen raakten ook licht gewond. Gelukkig gaat het nu goed. Het ging om een accountant en adviesbureau. Nou ja, advies in dit geval. Hang die discobal voor de volgende keer beter op. Duizenden personen die daar aanwezig waren tijdens het bedrijfsfeest. Het slachtoffer is een veertiger. Gaat gelukkig alweer wat beter. En feestlocatie werd kort na het ongeluk ook meteen afgesloten door de autoriteiten. Feestgangers die melden ook dat ze een knal hoorden op de avond zelf. Toen de kabel het daadwerkelijk met de discobal het begaf. Het professioneel bedrijf zou verantwoordelijk zijn geweest voor het installeren van de discobal. En de politie in dit geval deelde nog dat het onduidelijk is waardoor de discobal naar beneden is gekomen. Dus het wordt nog druk onderzocht. Maar het is echt een grote. Die is echt levensgroot. Dus op het moment dat je. Want ze hebben de foto online gezet.
1: Er staan agenten naast. En die bal is net zo groot. Dus dan ga je gewoon richting de 1,80.
0: Dat denk ik wel. 1,80. In de doorsnee, denk ik inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Ja. Echt wel groot.
1: Toch een ander idee bij een knalfeest, denk ik, dat bedrijf.
0: ja hoor. Ja,
1: die stond ook in je moppenboekje, hoor.
0: Ja, die stond er ook in. Wij hebben het wel een keer eerder gehad met de zanger in onze studio. Jeroen van Zelft, die kwam bij ons zingen.
1: Ja.
0: Zijn nieuwe single. Samen met Colin. Colin deed het geluid. En hij was zo aan het feesten. In onze oude studio was dat. We hadden allemaal van die gouden awards. Gouden platen van artiesten ontvangen. Ja. Waaronder één van Henk Dissel met een bom. Hij was aan het zingen en halverwege het nummer kwam in één keer die plaat naar beneden vanaf de muur. Maar dat scheelde echt, ik denk een halve meter. En anders was dat inderdaad op Jeroen van Zelst terechtgekomen. Oh. Gelukkig is dat goed afgelopen. Maar
1: net die plaat.
0: Ja, precies net die plaat. Dus de laatste kwamen we elkaar alweer tegen. Moet ik Henk Dissel nog even draaien van tevoren? Of, dus de grap die is gelukkig daar. Maar het is wel herkenbaar in dit soort dingen. Maar het is zo ontzettend gevaarlijk. Zeker ten aanzien van een discobal boven het publiek hangen. Hè?
2: De titelsong van de dag.
0: Het is goed afgelopen. Daarom kunnen wij zoekend richting een mooie titelsong. D-I-S-C-O werd ook al even benoemd. Dat is Ottoman, dacht ik. Het plaatje. Ja, volgens mij wel. Oké, iets over een discobal. Heb jij iets in gedachten of niet?
1: Iets met een discobal. Ja, dat zijn wel inderdaad wat discoplaten die dan in mij opkomen. Maar echt iets met discobal. Nou, ik ga er nog even over nadenken.
0: Oké.
1: Jij dan?
0: Ja, doen we dat samen even nadenken. Ja, doen we in de tussentijd eerst Wolter.

0: Oké, even een gokkie. Zonder te kijken, Niek. Hoeveel jaar geleden denk je dat dit was van Frank?
1: Hoeveel jaar geleden? Nou, dan ga ik toch voor 20 jaar geleden.
0: Ja, bijna 24 jaar geleden is het toch?
1: Nou, zat ik toch
0: wel. Ja, je zat dichtbij. Mannen. Wacht even. Eigenlijk moet ik dit even stiekem doen. Want we hadden de mannen van Even Serieus net.
1: Ja.
0: Maar die komen met een nieuwe single uit. En die wil ik eigenlijk toch stiekem even laten horen. Even een klein stukje.
1: Ah, ja.
0: Zouden ze dat waarderen, denk je?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Tuurlijk, ja.
0: Oké, okay. En niet dat ze boos worden inderdaad. Oké, de mannen van Even Serieus, de nieuwe single die eraan komt. Het is geen schuifelnummer.
1: Beloof je wat leuks te worden.
0: Ja, zeker. Dit weekend is van mij. Even serieus. De nieuwe muziek komt er dan van de mannen aan. Daarvoor Wolter Kroes. En wat een heerlijke dag.
2: De titelsong van de dag.
0: Oh jee, de telefoon gaat alweer. Oké, neem mijn bus niet op. Laat maar even gaan. Oké, vandaag als titelsong van de dag. Het gaat met name richting de discobal. In Kopenhagen. Even kijken. André en de Bee Gees.
1: Ja, de Bee Gees inderdaad.
0: Veel
1: platen uit de jaren 80, hè? Van die discoplaten die mensen dan aanvragen bij zo'n discoborrel. Leuk.
0: Ja, past er dan toch weer bij. Ja. Deze kwam ook nog binnen.
1: Noodweer. Met in de disco. Disco.
0: Ja. Nou was er echt noodweer in de disco.
1: Deze, dat is toch wel, die is wel heel toepasselijk, hè?
0: Die is wel leuk.
1: Wrecking Ball van Miley Cyrus.
0: Voor de discoball.
1: Die discoball, die wordt een sloopkogel.
0: Ja. Even kijken. Disco Inferno.
1: Tramps.
0: Ja, voor de Tramps. D-I-S-C-O. Dat was volgens mij inderdaad Ottawan die daarmee kwam. Vandaag.
2: De titelsong van de dag.
0: Kunnen we stellen dat het inderdaad wel een hele toepasselijk is. Vandaag is het geworden. We hadden de roulette al even een slingertje gegeven. Niek, wat is het geworden?
1: Ja, Miley Cyrus met Wrecking Ball.
0: Gelukkig gaat het goed. Ook met de slachtoffer in dit geval. Miley Cyrus op continu.

0: titelsong van de dag.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven 1+1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen ook 1+1 gratis. En alle Joma 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo van maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op

0: alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
7: Het lijkt wel zomer, 24 tot 29 graden, prima fietsweer was het geweest. De aantrekkende wind, die gaat wel aanwezig zijn. Periode met zon vandaag, met bewolking en grote delen van de dag verlopen gewoon droog. Morgen wisselvallig, gaat het hier en daar toch ook regenen. Temperatuur gaat ook een stuk lager uitvallen ten aanzien van vandaag.
5: Continu verkeersupdate.
8: We geven traging en wel een paar snelheidscontroles. De A1 Hengelo richting Apeldoorn staan ze bij 94,8. Dan de A27 Almere richting Utrecht staan ze bij 112,4. En de laatste A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8 staan ze daar.
5: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
9: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
5: Radio Continu.
10: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Roem.

0: Oké, okay, het ABC'tje. Hij is ook terug te vinden in de app. Vandaag is het de donderen A, B, de boerenstroef en C.
1: Daldeeën.
0: Oké, okay, jij gaat dus voor A.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik ga voor B.

0: Ja, vandaag zeker wel. Kans richting de 28 tot 29 graden. Ongelooflijk. Dat zou je vanmorgen niet verwachten met die regendruppels.
1: Nee, dat klopt. Nee, mijn vriendin die zei dan van, wat gaan we vanmiddag doen? En we hadden het eerst al gehad om even te wandelen in het bos of zo. Maar nu opeens komt de zwemplas weer te sprake. Dus ja,
0: ja
1: dat... bijzonder hoor. Dat na al die slechte dagen, dat je dan opeens weer zou kunnen zwemmen buiten. Ja. Dat het 28 graden wordt, ja.
0: Ja, dat je gisteren ook niet kunnen bedenken, nee. Dat je denkt van, zullen we zwemplas opzoeken? Nee, zeker niet.
1: De barbecue erbij aan vandaag.
0: Ja.
1: Dat kan allemaal.
0: Ja, daar hebben wij het afgelopen weekend nog wel over gehad. Ik denk, als het dan echt koud is, barbecue staat best wel dicht bij het huis. Ja, nee, voor de mensen. Die nu zomaar dan allemaal appen van niet te dicht, niet te dicht. Nee. Wel op veilige afstand. Maar dat je dan buiten gewoon kan barbecuen. Dat binnen, nee, dan eet je er binnen op bijvoorbeeld. Dan kan het natuurlijk ook heel goed.
1: Ja, maar dat hoeft nu niet. Je kunt gewoon prima buiten zitten.
0: Ik denk dat ik zo meteen even een berichtje uit doe. Dat ik langs de slagerij even terugweg vanuit de studio. Dan inderdaad nog even wat opgehalen, ja.
1: Ja, nu het mooi.
0: Ja, daarom. En het is de eerste keer dat ik dit jaar thuis ga barbecuen dan.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, we hebben het nog niet één keer gedaan.
1: Ja, dan moet dat gewoon.
0: Ja, normaal is het elke week. Misschien wel twee keer in de week. We zijn bezig geweest met het huis iets wat te verbouwen en dergelijke.
1: Dat is
0: het
1: zo.
0: Dus dan valt dat ook meteen alweer weg. Dan doe je dat ook niet. Als je s'avonds nog even moet sausen, dan ga je niet denken van nou, ga ik eerst een barbecue, dan ga ik daarna nog sausen. Nee, dan heb ik ook geen trek meer.
1: Dat snap ik wel. En dat je dan twee keer in de week doet, dat is omdat je dan de eerste keer te veel hebt opgehaald. En dan de volgende dag denk van nou, we hebben nog zoveel.
0: Juist.
1: Dan moet ik maar even op.
0: Ja. Juist, jij snapt hem. Hey, de gierige Hollander.
1: Ja, nou, ik heb dat ook altijd. Gewoon dat ik te veel ophaal. Dan de volgende dag ga je weer barbecue om de rest op te maken. Maar dan haal je er ook nog weer wat bij op. Nou, dan kun je eigenlijk, zo blijf je dan aan de gang. Kun je de hele week wel barbecue.
0: De hele week gewoon door barbecue. Klopt. Hey, vandaag het normaal ABC'tje. En niet dat het een normaal is. Nee, de band natuurlijk. A, deurdonderen.
1: B, de boerenstroef. En C, Daldeeën.
0: Juist. Ik zie toch heel veel deurdonderen voorbij komen. Al is de strijd nog niet gestreden. Met een half uurtje dan gaan we diegene draaien met de meeste stemmen natuurlijk. En met een kwartiertje, nog iets minder dan een kwartier. De studio loopt alweer lekker vol. Het wordt weer gezellig.
1: Ja, de bus wordt uitgeladen, zie ik.
0: Ja, die bus.
1: Met die mooie toeter, hè?
0: Ja, de bus van Robin. Ik zag de klep aan de achterkant openstaan. Ik denk, die heeft er een mooie puinhoop in zitten.
1: Het is maar goed dat je dat niet allemaal in de fietstas hoeft te stoppen.
0: Het is maar goed dat we niet met de auto terug hoeven te rijden vanaf Maastricht. Dat we dat op de fiets gedaan hebben. Dus ik moet nu kijken hoe die bus eruit zag. Ja. We gaan zo meteen uiteraard ook even babbelen met de mannen ten aanzien van hoogtepunten. En daarvoor afgaand. Ik ben al even benieuwd. Het allereerste wat bij jou opkomt van vorige week, Niek. Wat is jou het meest bijgestaan?
1: Nou, er was in ieder geval één opdracht dat ik het echt met jullie te doen had. Hè? Dat jullie dus aankomen in Zuid-Laren, hè? Waar al je dierbaren staan. En dat jullie dan allebei de vrouw niet mochten aankijken aanraken. Toen dacht ik wel van, dat wordt echt wel een dingetje. Hè? Toen ik ook hoorde dat die opdracht ging komen. En dat jullie natuurlijk bij Patrick en Belinda aankomen in die mooie tutu. Hè?
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: je dan een pruik kreeg op de foto. De luisteraars hebben natuurlijk die foto's niet gezien, hè, omdat jullie zo ontzettend veel geld hebben opgehaald. Nou, ik heb die foto wel gezien. Ja, en die was ontzettend leuk. En eigenlijk jammer dat we die niet mochten delen.
0: Nee. En hopelijk blijft dat ook zo. Dat is niet echt
1: zeker,
0: stiekem...
1: Nee. Eerlijk is eerlijk, jullie hebben gewoon heel veel geld opgehaald, hè, door die foto dan niet online te zetten. Dus ja, die foto komt absoluut niet online. Maar ik ben toch wel blij dat ik die even heb gezien. Dat was,
0: En je hebt het filmpje met die tutu, die staat wel online, hè, op onze socials.
1: Ja, even een klein shot dat jullie inderdaad een tutu dragen. Klopt.
0: Ja,
1: en voor jou dan?
0: Kom ik zo meteen even op terug.
1: Als goed.
0: Ja, kom ik zo meteen even op.

0: de ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het noorden van de Kaukasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirgi, een van de hoogste bergen in de Kaukasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Continu verkeersupdate.
9: Geen vertragingen. Snelheidscontroles staan er wel, hè?
10: Ja, die zijn er wel. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Hier staan ze bij 8.1. Dan de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Staan ze bij 107.7. En de laatste, de A28 Staphorst tussen Staphorst en afrit Ommen. Staan ze bij 105.0.
9: Oké, haal alles uit het leven. Hebben wij vorige week ook gedaan met Toen de Pieter had. We gaan zo meteen het een en ander nog even naspreken.
7: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.
11: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
12: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
13: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: Gratis bezorging.
15: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
14: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
16: Nee.
17: Pardon?
16: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
17: Oh, wegwezen!
16: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
18: Radio Continu.
19: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
18: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
20: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
18: Altijd gezellig.

0: Mr. President, Coco Jumbo, haal alles uit het leven. Jerome daarvoor nog. Oké, mannen, jullie hebben allebei, alle drie, sowieso de koptelefoons hebben jullie op, hè?
1: Ja.
0: Ja, dit momentum is wel even daar. Ik ben heel erg benieuwd naar de gezichten op dit moment als ik dit instart.

0: fietsen en de tocht, is het allemaal gelukt. Ik heb, voordat wij zometeen een aantal momenten van jullie ook terug gaan halen, heb ik eerst nog even een aantal op de app voor jullie. Let op.
1: Door de wind, door de regen, het was door alles heen. Goed gedaan, jongens. Wat een topprestatie. Echt waar. Fantastisch.
2: Goedemorgen, mannen. Ja, toppers kunnen we beter zeggen, hè? Aangezien we jullie afgelopen week allemaal neergezet hebben. Dikke trots vanaf deze kant samen met mijn zoon. Superleuke week geweest. En uiteraard ook naar Niek en Melle. Hoe leuk ze net gedaan hebben vanzelf.
3: Nou, toppers, ik ben sowieso allemaal trots op jullie allemaal. Ook op de fietsers, op de organisatoren, maar ook op Melle en Niek die het in de studio allemaal heel voortreffelijk hebben gedaan. Toppers, trots op jullie.
0: Nou ja, vele van dit soort berichten hebben binnengekregen. Met name ook getypt en gesproken. Maar sowieso even een groot applaus voor jullie ook. Voor de studio. Ik zit even te kijken. Normaal begin je met lezen bij links. Zullen we eindigen bij links of beginnen met rechts? Wat zullen we even doen? Dan wijzen ze elkaar aan. Dan beginnen we weer in het midden. Robin, goedemorgen!
4: Goedemorgen. Ja, maar goedemorgen. Twee microfoons
0: Dan krijg je allebei de microfoons gewoon nog naar je toe. Ja. Hey, het is de maandag, de week toe de fietsenpad. De allereerste week dat jij natuurlijk mee was. In dit geval met de bezemwagen. En dat klinkt iets wat kleinerend. Dat is het allesbehalve. Want je hebt echt daadwerkelijk keihard in moeten zetten. Om alles te regelen achter de schermen. Ook alles weer paraat te zetten. Zowel 's morgens vroeg bij vertrek de fietsen controleren. Tot dan 's avonds laat alles nog weer in het werk om alles te regelen. Hoe is dit voor jou geweest?
4: Ja, dat was een prachtig mooie week ook. Met jullie erbij. Dat was echt een week om nooit meer te vergeten, Kevin.
0: Wat is het mooiste wat jou allereerst omhoog komt? En dan moet je eigenlijk één ding noemen.
4: Thuiskomen. Ja, nee, dat is echt zo.
0: Maar bedoel je dan echt thuis het huis instappen? Of bedoel jij Zuid-Laren?
4: Zuid-Laren. Ja? Dat je iedereen weer ziet. Ja, echt.
0: Maar nou ben ik benieuwd naar het momentum daar. Vond je dan dat het aan de opdracht lag dat dat leuk was? Of dat je juist de geliefde opdracht, zag?
4: Ja, maar de geliefde, daar doe je het alles voor dat je weer thuis komt. Hè? Ja. Ik ben heel veel naar huis geweest. En altijd, ik heb altijd gezegd, het is leuk om van huis te gaan, maar het is nog veel leuker om thuis te komen.
0: Ja.
4: Dus, maar wat ik ook heel mooi vond, dat jullie aan het schilderen waren. Dat ik Hendrik zijn gezicht zag. Ik dacht echt dat ik binnen een kleuterklas was van Anjo.
0: Ja, dat was wel mooi met die vingerverf. Dat klopt.
4: Ja, zo'n meer verf zat er op die tafel en op schilderij, geloof ik, op de duur.
0: Nou ja, en op jouw polo. En niet op even polo, maar dat drukt ook nog door richting alles wat eronder zat. Ja. Heb je dat nog afgekregen afgelopen weekend, of niet? Het shirt wordt even omhoog getrokken. Ja, het is eraf.
4: Mijn vriendin die moest echt met een nagelborsteltje er alles vanaf poetsen.
0: Oké, okay, het bleef bij de vinger, ja. Met nagel poetsen er weer af. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus dat is echt wel een hoogtepunt voor jou geweest.
4: Ah, ik vond het prachtig. Ja, ik zag Hendrik zijn gezicht. En hoe hij bezig was, joh. Ik ben met een kleuterklas beland. Ja, ik vond het prachtig.
0: Maar ik weet me toch te herinneren dat jij keek inderdaad naar Hendrik. En dat je dacht van, nou, er gaat nou iets spectaculairs komen. En dat je achter ging staan. En, nou ja, die lach, ja.
4: Maar weet je, het tongetje van zijn punt kwam er ook uit. Helemaal zo, net echt zo'n Picasso was zo.
0: Ja, prachtig, man. Hendrik. Je bent natuurlijk... we hebben het wel eens over gehad. 4 jaar geleden ben je natuurlijk mee geweest met de bus. Ja, hetgeen wat Robin natuurlijk deze editie gedaan heeft. Maar hoe is het mee te fietsen met al die kilometers die je getrapt hebt?
5: Heavy, zwaar. Het is een hele tocht. Weet je, Kevin, als je één keer gaat, dan ga je. Maar de weersinvloeden, dat doet je wel wat. De eerste dag hebben we natuurlijk heel veel regen gehad. We waren helemaal drijfnat. Toen dacht ik wel, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, doorgaan. Veel wind hebben we gehad. Het is gewoon... uiteindelijk is het mij wel meegevallen. Ik bedoel, je doet het samen. En dan, als je in de flow zit, dan ga je ook wel. Ik meen het wel te herinneren. Ik denk de laatste etappe richting Zuid-Laan bij Grollo. Toen dacht ik, ik kan maar beter Kevin eens even vragen hoe het met zijn kont gaat. Want toen had ik erg wel last. Maar gelukkig had jij dat ook. Dus je voelt hem wel, absoluut. Ja.
0: En mooiste moment dat je er even uit mag pikken?
5: Het vertrek. Dus zeg maar, je gaat de zondag bereid je al voor. En dat je dan 's ochtends op de Pietersberg staat en je gaat daar, je vertrekt daar, dat vind ik een heel mooi moment. En het moment naar Zuid-Laren ook. Ja, dat is een hele mooie etappe. Dat is een mooie etappe, ja.
0: Ja, ja, ja.
5: En vooral het laatste stuk, als je rolde gehaald hebt, dat is echt een. Zeg maar het laatste stuk dat je dan bijna bij Zuid-Laan bent, dat voel je wel hoor. Dat vind je, dat is echt wel een mooie beleving. Ja. Ja.
0: En nou richting Ronald. We hebben dat de afgelopen vrijdag natuurlijk ook met elkaar uitgesproken met z'n allen. Ook gezien gezondheid. Niet al te diep in te duiken nu op dit moment. Maar we vinden het ongelooflijk knap dat je mee bent gegaan. De bedenker ooit 6 jaar geleden van deze Tour. En nu op de motor mee. Je hebt alle dagen met de motor heb jij de route eigenlijk ook volbracht. En mede ook om Ronald te kunnen helpen. En de opdrachten natuurlijk in werking te kunnen laten gaan. Hoe is dit voor jou geweest?
6: Het was echt fantastisch. Ik kom mezelf veilig terug.
0: Dat
6: is telefoon op, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, maar dat is inderdaad onwennig. Ja, dat kan ik me voorstellen.
6: Nee, was heel mooi. Ik denk de route ernaartoe. En dat we hebben besloten om het samen toch weer op te pakken. Alle voorbereiding. En dan is de dag daar. En dan stappen jullie op de fiets. Dan gaat het goed. Je krijgt eerst een bak water over je heen. Maar in feite gaat het goed. Alles klopt. De opdrachten klopten. Je ziet jullie stralen. Je ziet dat mensen genieten. Je ziet die jongens, of je hoort de jongens hier aan het werk. Gepassioneerd, meelevend. Dan is het goed.
0: Ja, ja, gewoon alleen maar positief.
6: Ja, dan is het geslaagd. Ja. En als dan de uitwerking van het geheel. Als het dan klopt met hoe wij het in eerste instantie hadden bedacht. Dan kun je alleen maar onwijs trots zijn op een ieder die daar iets mee doet.
0: Ja. Het allermooiste aan een hoogtepunt, een momentum van die hele week?
6: Ja, ik kan er niet één uitlichten. Ik denk dat alles een hoogtepunt was. Ja. Ik vond het mooiste hoogtepunt, vond ik. Of voor mij was het mooiste hoogtepunt dat jullie daar met z'n tweetjes op podium stonden. En dat er gezongen werd van trots op jou. Toen brak ik wel even.
0: Nou ja, niet alleen jij. Menig in de zaal, die had de tranen lopen. Hendrik en ik allebei op het podium ook. Dat is wel een momentum geweest. Jij zei vooraf al, er komt zometeen iets. Maar wat, ga ik niet vertellen. Maar dat ga je voelen. Nee, dat hebben we met z'n allen gevoeld. De hele zaal was op dat moment gewoon stil van dat momentum. Dat zegt ook iets over de verbintenis met elkaar. En dat je het als een hele grote groep met elkaar gedaan hebt.
6: Ja, maar zo moet het ook zijn. En als je dat weet te creëren met iedereen die daarbij betrokken is. De sponsoren, de mensen die je dingen aanbieden. Waar je mag komen eten in Winsum. De gastvrijheid. Dat je overal... iedereen die is ermee bezig. En als je dan in Aduard komt en jullie komen er over de finishlijn. En daarna, en dan komen wat mooie woorden van deze en gene. Dan klopt het.
0: Ja.
6: En dan voelt dan alles dat het, dat het goed is geweest. En met het effect dat wij misschien wel 30 of 100 of weet ik veel, 200 kinderen blij kunnen maken.
0: Ja.
6: Ooit hadden we eens een keer in het hoofd van, als je niet 100 kinderen kunt helpen, helpt er dan één. En dat hebben we gedaan.
0: Ja, ja, opnieuw. En de vijfde editie is bij deze geschiedenis. En het is nog niet helemaal afgelopen. Hè. We hebben het er vanmorgen ook al eventjes over gehad. En afgelopen vrijdag ook. Hè. Er zijn zoveel dingen die zich nog aandienen ten aanzien van een veiling. Er zijn ook zoveel bedrijven die dat gehoord hebben. Ook afgelopen vrijdag weer die ons aan hebben geschreven. Dus wij gaan zo meteen een lijst met elkaar samenstellen ten aanzien van veiling. Dus daar komen we even op terug. Maar een hele bijzondere en mooie week is het zeker geweest.
5: Wat is eigenlijk jouw mooiste moment, Kevin?
0: Ik denk het momentum.
5: We hebben veel besproken onderweg, maar...
0: Ja. Net wat Ronald eigenlijk zegt, heel veel hoogtepunten die je eigenlijk niet in één keer zo op kan noemen. Dus eigenlijk alles was prachtig, echt mooi. Maar het mooiste momentum was denk ik dat Simone trots op jou begon te zingen. En dat wij met z'n allen een besefmoment hadden met... Hey, waarvoor hebben we het gedaan? Waarvoor zijn we hier met elkaar? En dat was mijn mooiste moment, denk ik, ja.
5: Absoluut.
0: Ja. Ik ga toch even terug naar datzelfde momentum. En die aankondiging ervan, ja, die verdient eigenlijk ook wel een oorkonde. Die heb ik er ook al eventjes bij gepakt, samen met Niek.
6: Want we hebben nog één verrassing. Die komt nu. Dus blijf maar even staan en wij gaan weg.
7: Doei!
6: Doei!

0: Nanne, super trots.
1: Ja, ja. Ik ben trots op jullie ieder. En trots op dat we dit met z'n allen gedaan hebben. Trots op ons.
2: Absoluut.
3: Ja. Sluit ik me bij aan.
4: De radio continu schijf.
5: De radio continu schijf.
6: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus
1: Mint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis...

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
10: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op.

0: En heel stiekem, wij kregen natuurlijk dat fotomomentje met die roze tutu. Wij hebben natuurlijk op de fiets geprobeerd zoveel mogelijk mensen nog te bellen en een donatie te laten doen om boven die 501 euro uit te komen. Dat is gelukt. Daar was Stef Ekkel ook een van de veroorzakers. Die heeft 100 euro gedoneerd, wat dat betreft ook. Die zat zo met die foto in de maag, die wou ook meteen al meehelpen. Dus dat is mooi, want Stef is natuurlijk ook jarenlang is hij erbij geweest ten aanzien van Toen de Pieterpad. Ik kreeg vanmorgen nog wel een appie binnen. Tot wanneer kan je doneren? Dat kan sowieso nog, aangezien de veiling nog van start gaat. Daar komen we één deze dagen even op terug. Het zij vandaag, morgen of woensdag. Maar er kwam ook een vraag binnen. Ja, daar kijk ik toch Robin even aan. Want die zat er zo streng mee. Die heeft vrijdag, toen hij toch een gedeelte meegefietst heeft, heeft hij ook zo voorzichtig is hij met het doosje omgegaan. dat doosje is echt niet omgevallen of iets dergelijks.
1: Ik was er echt voorzichtig mee.
0: Ja, je bent er heel voorzichtig mee geweest. Waar is dat doosje met het gebak uit Sittard gebleven?
1: Nou, voor mij is het nou stamppot geworden, Kev.
0: Er is niet zoveel meer van over, hè?
1: Nee, dat is verkocht.
0: Oké.
1: Okay, door een anonieme sponsor.
0: Anonieme sponsor, ja. Oké. Okay. En dus uiteindelijk is hij overhandigd en die... Ik ben een beetje bang met wat diegene dan met dat doosje doet dan uiteindelijk.
1: Die heeft me opgegeten, dus werkelijk waar.
0: Wat?
1: Dat werkelijk.
0: Nee!
1: Maar die ligt nou ziek op bed.
0: Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Die heeft paracetamol van tevoren al ingeslikt, zeker? Ja. De maagbeschermers.
1: Nou ja, ik denk dat die leegpompen worden in je maag. Dus.
0: Maar ja, even voor de duidelijkheid. Maandag hebben wij in Sittard de opdracht gekregen om gebakjes te gaan halen bij de bakkerij in Sittard. En die bakkerij werd weer aangedragen door luisteraars. Daar zijn we geweest. En de gebakjes die zijn de hele week mee geweest op de fiets. Dus die hebben door storm en woeste regen hebben die daadwerkelijk in die fietstassen zijn die meegegaan.
1: Ja, in de koelkast. Ja, en 's nachts lag hij in de koelkast vanzelf die gebakjes. Dan kon ze weer een beetje onder temperatuur komen. Niet op temperatuur, maar onder temperatuur. Dus ik denk dat er weinig bacteriën in hebben gezeten. Ik denk dat het best wel goed is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de chocola ook heel goed gelopen is. Ja. Door het doosje heen de hele dag.
2: Nou, volgens mij staat het chocolaatje er nog bovenop.
0: En de kerstjes. Ja, zet ook maar die kerstjes op. Ja.
1: Nou, en ik ken ook...
2: Vrijdag nog op.
1: Ja, dat ook. Maar ik weet ook iemand die er af van genomen heeft. Dan keek ik met mijn neus aan mij.
0: Ja, ik heb wel een hapje ervan gehad maandag. Ja. Nee, oké. Okay. Dus, maar die gebakjes die zijn dus vakkundig overgedragen richting de sponsor.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, dat is mooi. Dan kunnen we die afstrepen. Niet dat wij ergens nog een doosje tegenkomen hier in het pand ook. ergens in een hoekje liggend. Nee, oké. Okay. Mannen, bedankt. Bedankt ook voor Tour de Pieterpad 2026. Het was ongelooflijk mooi. En wij zullen alle herinneringen natuurlijk blijven koesteren en blijven bewaren. En er komen natuurlijk weer op terug op de radio ook. En laat de veiling ook mooi van start gaan een deze dagen.

0: Groesbeek, dorp vol muziek. Daarvoor nog, ja, en is het inderdaad ook het plekje wat je aandoet tijdens het Pieterpad. En ja, worden nog meer dingen gedeeld met elkaar ten aanzien van de hele tour en de hele week. En ja, één ding wat ik wel heel erg grappig vond was, we hadden natuurlijk andere soort fietsen dan dat ik thuis heb, zeg maar. We hadden een mooie leenfiets. Alleen de remmen zaten daar aan het stuur. En zelf thuis heb ik eentje waar je achteraf trapt. En die kouberg naar beneden. En ik dacht, ik trap achteruit. Nee, shit, dat werkt helemaal niet. Oh, die remmen aan het stuur. Dat is ook zo. En ja, dat soort mooie momenten. We zien ook heel veel mooie dingen terug in de app. Ook van mensen die bij betrokken waren in de afgelopen week. Ontzettend bedankt ook voor de donaties die binnen zijn gekomen ten aanzien van Stichting voor het Kind. Wordt vervolgd. Doneren kan nog steeds. Radiocontinu.nl. Heb je dat nog niet gedaan, maar denk je, oh ja, dat wou ik nog steeds doen. Dat kan. Radiocontinu.nl of in onze app uiteraard. En ja, we komen even terug op de veiling. Maar er zijn zoveel mooie dingen die ingestuurd zijn al van sponsoren en bedrijven. Dus daar komen we zeker even op terug. Maar dan nogmaals bedankt. Tot zover zit het er weer op. Morgenavond zit Diki hier zo weer tussen 8 en 10. En morgen vroeg om 9 uur spreek ik jou weer. Gaan wij de laatste even inzetten wat dat betreft. Gisby en de wereld aan. Bedankt mannen!
1: Hey.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
4: Wauw, mooi doel trouwens.
3: Zeker. SKW Shop.
4: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
3: En nu weer naar de wedstrijd.
4: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslireepen, 8-pack voor de

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op Odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
4: Het gaat weer gebeuren! Bokpop Zinnenburen! Vrijdag 25 september, de Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september, Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober, 90s Dance. Met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond. Met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsierenburen.nl.
3: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
5: Ritsema-sierbestrating.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze bank.

0: 1000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokers. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
2: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
3: De Continu.

0: eitje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Heb je

0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie, de groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letschert. Letschert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht

0: naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
2: Radio Continu.

0: doedadoe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met gordijnen, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
3: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
16: Heb

0: op Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsirreburen.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op fossixxl.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Bosje wel!

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
3: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de

0: Jumbo.nl. Mis niks en sla je slag. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezorging.
14: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2.

0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
3: op Radio Continu.
4: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man & Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man & Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man & Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man & Mag. De asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Op de Venehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venehoeve, daar tap je het leven vers.
3: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
5: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
15: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
16: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
17: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
15: Altijd gezellig.

0: persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.

Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond met Stuk, Poke, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober, 90s Dance met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band. DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zijn er in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
13: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
14: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
17: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room, samen met Russo hier op Radio.

0: muziek van toen. Het gevoel van nu.
1: Radio Continu.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been a pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Zing.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte

0: extreemlage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiemateriaal produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Zo. Hier kan ik wel even naar binnen.
5: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
6: Oh, wegwezen!
5: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Radio Continu.
10: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
10: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
11: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Hij komt vrij voor het doel, hij schiet, goal!
5: Mooi doel trouwens.
4: Zeker. SKW Shop.
5: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
4: En nu weer naar de wedstrijd.
5: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
17: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
18: Gratis bezorging.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
22: Radio Continu.
23: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Mannenmag met ch.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
11: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
17: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
18: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
19: Dit is Radio Continu.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: De nummer 1 in gezelligheid.
20: In heel Nederland.

0: Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op! Ik kan

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

0: erbij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslimlepen, 8-pack voor de probeer.

0: Bonisoma.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
2: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room, samen met Russo.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
13: In Hogeveen.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
18: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
19: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dit is Radio Continu.
23: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
23: In heel Nederland. Via

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
14: op Radio Continu.
15: Ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat.
3: Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: bij Bol.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen, kijk daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Start de motor! De boerderij wacht!
16: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
18: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
19: Dit is Radio Continu.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: De nummer 1 in gezelligheid.
20: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
21: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
19: Altijd gezellig.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DAB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd gezellig mee.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis Disney.

0: Libido.nl/business.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
10: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
15: Radio Continu.
16: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

vrolijke, meezingbare, meetenurie muziek zoals je van ons gewend bent. Radio Continu.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
9: In Hogeveen.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
11: Mooi doel trouwens.
10: Zeker. SKW Shop.
11: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
10: En nu weer naar de wedstrijd.
11: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
12: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
9: In Hogeveen.
20: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
21: Mag.
22: Wat mag?
21: Je weet wel, Mac.
22: Hè?
21: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
23: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
24: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Dit is Radio Continu.
25: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
25: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
26: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
17: Altijd gezellig. Ja.

0: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
2: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en kuipen ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks 3,99.

0: vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is?
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Rooms.

FC Twente alweer bijeen. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Met z'n allen.

zwerf eenzaam door de straten. Is er eenzaam door de straten?

0: Radio Continu.
1: Trots op jou.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
0: In Hogeveen en door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
7: Mooi doel trouwens.
6: Zeker. SKW Shop.
7: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
6: En nu weer naar de wedstrijd.
7: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlen.
12: Oh, Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Seijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
13: In Hoogeveen.
2: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland. Via

0: sokken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gwmin.nl. Tot dan.
10: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.

0: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Radio Continu.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
3: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op! Ik kan

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
5: Wauw, mooi doel trouwens.
4: Zeker. SKW Shop.
5: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
4: En nu weer naar de wedstrijd.
5: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
6: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als fascisme is geen alternatief te lezen en mensen scandeerden samen tegen fascisme. Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine 2 weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn 2 Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Dit is Radio Continu.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: De nummer 1 in gezelligheid.
20: In heel Nederland.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker.

0: Fischer bent. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
6: op Radio Continu.
7: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

0: Radio Continu.
1: Radio Continu.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
8: Wauw, mooi doel trouwens.
7: Zeker. SKW Shop.
8: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
7: En nu weer naar de wedstrijd.
8: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tenten. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
0: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
15: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
17: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
17: Altijd gezellig.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Radio Continu.
9: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
8: Radio Continu.
10: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde.